0: Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Forever 49.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Forever 49.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Forever 49.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Hoor je dat?
1: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Let's go.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Forever 49, half 7 headlines.
11: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Het weer... een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: 18 plus, speel bewust.
0: Ja. Is echt serieus?
10: Zo.
0: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
2: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49. Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: doet me toch een beetje denken aan die lange zomeravonden. Hapje, drankje en muziek van Lionel Richie op de achtergrond. En All Night Long. Goedemorgen, vrijdag 4 september.
1: Goedemorgen.
0: Ah, ik heb goed nieuws voor de fans van Lionel Richie. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis 3 dagen nadat hij opnieuw onwel werd tijdens een concert. De 77-jarige Richie is weer thuis. Wat er precies aan de hand is, is nog altijd niet duidelijk. Het management zegt dat de fans zich geen zorgen hoeven te maken. Nou ja, dat is in ieder geval het goede bericht waar we deze vrijdagochtend mee gaan starten. Het is dag 247 van het jaar. En dat doen we lekker in balans met muziek van de Rolling Stones.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

van velen uit 1976. Nummer kun je ook weer terugvinden op het album Sky High. De songwriters waren natuurlijk Freddie Perren en Kenny St. Louis. Nummer 1 werd het toen de tijd in 76, in mei van dat jaar, werd het de nummer 1 in de top 40 en de toen nog nationale hitparade.

0: The Beach Boys, I Can Hear Music. Het nummer bevat trouwens een korte a cappella break. Iets wat de Beach Boys uniek maakte in de periode dat dit nummer uitkwam. En dat was in 1969. Over mooie nummers gesproken. Dit volgende nummer is een van de meest gedraaide nummers van mijzelf in 1988.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
20: Coco.
21: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor 659 euro. Mediamarkt.
22: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
23: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
24: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
26: Forever 49, 7:30 headlines.
27: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
26: Forever 49 verkeer.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat één file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartier tijdverlies.
26: 60s, 70s en 80s.
1: Forever 49.
2: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: een beetje een knipoog naar het weer van vandaag. Helemaal droog blijft het niet. Hier en daar zullen toch buitjes verschijnen. Vandaar Supertramp, It's Raining Again.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het eerste uur. Ik ga je mee terugnemen naar belangrijke bioscopen uit de jaren 60. In Rotterdam was dat de Cinerama Theater, voorheen de Scala, hernoemd in 1960. Een technisch zeer vooruitstrevende bioscoop met 3 projectiecabines, 66 luidsprekers en een enorm breed beeldscherm. Dat kan ik me nog wel herinneren. Deze Cinerama die bestaat nog steeds. Ja, niet meer met dat beeldscherm, maar hij bestaat nog steeds. En in Groningen, Cameratheater, geopend in 1960. Een grote zaal met 750 stoelen. Vertoonde grote publieksfilms en beschikte over 70 mm

muziek van Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. Wereldwijde disco rock megahit uit 1978. Afkomstig van het album Blondes Have More Fun. Het nummer werd een cultureel icoon van de late jaren 70 en bereikte de nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada, Australië, Spanje en Portugal, om er zomaar een paar te noemen. En is in drie lengtes.

Patrick Swayze. Wat een geweldig acteur was het. Ja, ik was een groot fan van hem. Afgelopen week was hij nog te zien in The Roadhouse. Een film die ik denk ik zelf al een keertje of 26 keer gezien heb. Blijft gewoon een hele goede film. Ik kan hem bijna nachroniseren. Maar nog niet helemaal. Dit was natuurlijk uit Dirty Dancing. Hij schreef het nummer oorspronkelijk voor de film Youngblood in 1986, maar het project wees het nummer af. Tijdens de productie van Dirty Dancing liet hij de demo horen aan de producers en die waren gelijk overtuigd.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
12: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
11: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: Het is 8 uur.
17: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Forever 49. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies over

0: Roepen naar de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s. Forever 49.
3: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: ochtend. Billy Joel, Hoodie en You're Only Human. Goedemorgen, vrijdag 4 september.
1: Goedemorgen.
0: Paula Bosco, die komt uit Schiedam. Misschien ken je haar wel. Ik kreeg een berichtje. Klaas, je draaide daar straks Rod Stewart. En je had het over verkrijgbaar in 3 lengtes. Ik ben hem helemaal kwijt. Ja. Ik ga het je vertellen. De lengte was natuurlijk de lengte van de single. 4 minuut 19. Staat het nummer ook nog op een album. Blondes Have More Fun, 5 minuut 31. En je had toen de tijd de 12 inch, 6 minuut 29. En dat bedoelde ik met lengtes van het nummer van Rod Stewart. Ik hoop dat je mij je lompheid kunt vergeten. Een fijne werkdag vandaag. Goedemorgen, het is dag 247 van het jaar. Die gaan we in balans beginnen. Dat doen we met Barry White.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.
3: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she

1985, toen kwam het album uit. Foto van een mooie dag van de Frank Boeijengroep. Kronenburgpark is geïnspireerd door het Kronenburgpark in Nijmegen. Een 19e eeuws stadspark dat in de jaren 80 bekend stond als ontmoetingsplek voor sekswerkers.

0: 49.
1: Volg ons ook op Facebook, Instagram en TikTok. Forever 49. Dit is In de Ochtend.

0: luistert in de ochtend en je wekker radio zal wat afgaan. Dan word je toch hartstikke vrolijk van Queen en We Will Rock You. We zijn beland bij de Tribute Podcast van deze week. This is Tina, oftewel de Tina Turner Tribute Band. Aanstaande maandag gaat Ron Davids bij Ron in de middag vanaf een uurtje of vier vrijkaartjes weggeven. En dan kun jij naar een optreden van deze Tina Turner Tribute Band. Wat moet je daarvoor doen? Natuurlijk de podcast beluisteren. En dat kan in onze app gratis te downloaden. Of je gaat naar onze website forever49radio.nl. Want in deze podcast zit namelijk een vraag. En weet jij het antwoord op die vraag? Dan geef je dat door en misschien word jij aanstaande maandag wel gebeld. Dit is alvast een voorproefje.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Tina met Maureen Alberg.
3: Dus ik dacht, oké, het is een manier om wel een beetje meer publiciteit te krijgen.
2: Exposure.
3: Dat.
2: Ja.
3: Dus... Ja, het kwam daaraan en een hele fijne sfeer. Een van mijn lievelingsnummers is het nummer Help van Tina Turner. En ik zong dat zonder na te denken van, ja, dat wil ik. Ik wil Tina doen.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.
4: Forever 49.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
4: Loco.
2: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.
10: Je

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
1: Forever 49, half 9 headlines.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging is ruim een half uur. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.

0: misschien ben je lekker onderweg en dan neem je ons lekker mee. En dan trakteerde ik je op Madness en Our House.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in de tweede uur. Ik ga je mee terugnemen naar de belangrijkste bioscopen uit de jaren 70. In Amsterdam, het Flora Theater. Een van de belangrijkste zalen voor grote internationale premières, waaronder 70 mm vertoningen zoals My Fair Lady en Cleopatra. Cleopatra mag je ook zeggen, wat jij wil. In Den Haag had je het Asta Theater, een van de belangrijkste Haagse bioscopen, bekend om zijn grote internationale premières zoals de South Pacific en 55 Days at Peking en The Fall of the Roman Empire.

With or Without You. De grote doorbraak van dit mooie nummer was in 1987. Kan je ook weer terugvinden op het album The Joshua Tree. En dat was hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met de Netflix Dal Voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Oh, Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: Het is 9 uur.
21: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vast kwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoon.

0: sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falklandeilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderlo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
4: life. 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: videoclips. Een nummer wat nooit meer uit je muzikaal geheugen gaat natuurlijk. Aha en Take On Me. Goedemorgen, vrijdag 4 september.
1: Goedemorgen.
0: Eigenlijk heb ik best nog wel goed nieuws voor de binnenvaart. Want Rijkswaterstaat sluit het Amsterdam-Rijnkanaal toch niet gedurende nacht af. Met aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg ook 's nachts open blijven. Ja, eerst zeiden ze nog, we gaan hem dichtgooien. Maar daar was niet iedereen blij mee. Rijkswaterstaat zou de vaarweg met ingang van gisteren voor een deel van de scheepvaart sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Maar nu blijft hij toch open. Nou ja, een beetje positief voor de binnenvaart is wel nodig. En we hebben het zwaar te verduren gehad de afgelopen weken. Je luistert in de ochtend, dag 247 van het jaar. En die gaan we in balans beginnen. Dat doen we met Gloria Gaynor.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

luisteren in de ochtend. Goedemorgen, Bachman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Als vaste luisteraar zijnde weet je het natuurlijk al. We zijn te beluisteren via DAB+, maar ook via heel veel radioportals. Bijvoorbeeld via radiozenders.fm of via de televisie, KPN of Ziggo. Maar ook op het werk, via je laptop of computer. Via de televisie, KPN kanaal 810, luisteren Simon Buizen en Connie Berends van Dijk. Zij schrijft ook kabel en via de app. Dat doe je heel goed, want die app is gratis te downloaden. Je kunt ons overal mee naartoe nemen. En Arie van Scherpenzeel, die luistert in huis via KPN kanaal 810. En

Fijne stemgeluid van Elvis Presley en Moody Blue. Mocht je de komende dagen er nog op uit willen gaan, ja, dan moet je naar Rotterdam, denk ik. Want daar vindt de 49e editie van de Wereldhavendagen plaats. Vandaag, morgen en overmorgen. Oftewel de vrijdag, zaterdag en zondag. Het is allemaal gratis te bezoeken vanaf 10 uur 's morgens tot 6 uur in de middag. Of ja, aan het begin van de avond. En zaterdag is er natuurlijk weer die mooie avondshow. En dan duurt het tot 11 uur. Doe er je voordeel mee, want het is gratis.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
20: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
23: Forever 49, 9:30 headlines.
24: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radio nieuws.
0: Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je nu wel een kwartier vertraging tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten.
23: 60s, 70s en 80s.
2: Forever 49.
3: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Het beste uit de jaren 60, 70 en 80 hier op Forever 49. Uit de jaren 80, Nick Kershaw. En I won't let the sun go down on me.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur van in de ochtend. Belangrijke bioscopen uit de jaren 80. We gaan naar Den Haag. Apollo Theater. Een van de oudste bioscopen van Nederland. Werd geopend in 1907. Ja, je hoort het goed. Bioscoop bleef actief tot 1985. Waardoor het in de jaren 80 nog een bekende Haagse filmzaal was. Amsterdam, Tuschinski, een van de meest iconische bioscopen van Nederland. Ook in de jaren 80 prominent aanwezig. En we gaan naar Utrecht, de Wolf Bioscopen, als ik het goed uitspreek. Meerdere zalen actief in de jaren 80.

Frampton, Show Me The Way. Het was zijn grote doorbraak hit in 1976, beroemd geworden door de live versie op Frampton's Come Alive. Een van de best verkochte live albums aller tijden. De live single bereikte trouwens de nummer 6 in de Verenigde Staten en werd de nummer 1 in Nederland en werd Frampton's meest herkenbare nummer hier in Nederland. Je luistert in de ochtend. Goedemorgen, Bob.

0: Je kunt zeggen wat je wil op deze vrijdagochtend. Ik word er wel een beetje chill van. Bob Marley en de Wailers en One Love People Get Ready. Hans, goedemorgen. Hans, ik hoorde trouwens in de wandelgangen dat jij een beetje anti-vuurwerk bent. Is dat zo?
1: Ik dacht al, Klaas, word ik nou een klein beetje met de rug aangekeken hier op de een of andere manier? Nee, het is natuurlijk. Ik breng elke dag een overzicht van waar je vuurwerk kan inleveren. Mm-hmm. Het is niet dat ik tegen vuurwerk ben, maar het is vanaf 1 augustus verboden geworden.
0: Ja.
1: En ik hoop eigenlijk dat ze in het hele land hele grote vuurwerkshows dat ze daar naartoe kunnen. Dat heb ik in het buitenland ook heel vaak meegemaakt.
0: Ja, dat is mooi.
1: En dan is dat probleem ook weer opgelost. Ik snap het, vuurwerk is leuk, maar het is verboden. En ik geef in ieder geval elke dag eventjes aan waar je dat kan inleveren. Dat was gisteren in Venlo, vandaag in Lochem en morgen in Maastricht.
0: Oké, Hans, duidelijk. Punt gemaakt. Moet ik nou dit weekend mijn vuurwerk inleveren dan? Want ik heb ook nog een klein beetje liggen.
1: Nee, Klaas, je hebt alle tijd. Je kan rustig aan doen, want je kan het tot 1 oktober inleveren. En elke dag staan ze ergens anders met een mobiel inleverpunt, zullen we maar zeggen. Ik breng elke dag, in ieder geval de doordeweekse dagen, dan zet ik het weekend er wel eventjes bij waar je dat kan inleveren. En dat inleveren, dat kan dus gratis, anoniem en zonder boete.
0: Oh, de hele maand nog. Dat is mooi. Ik neem aan dat je nog meer hebt.
1: Jazeker. Ik heb nog veel meer. Dat hoor je straks naar tienen. Want ik zit er weer door de tijd, hè, geloof ik.
0: Yep. Ja.
1: Zeg, Klaas, prettig weekend. Ik spreek je maandag weer.
0: Ja, is goed, Hans. Dank je wel. Ja, het weekend voor de deur. Ik zat even in mijn agenda te kijken. Jij ook, hè, Hans? Ja, die van jou is ook vol, zie ik. Ja, die van mij ook. Ik hoef zelf niet te draaien, dat scheelt. Ik heb al allerlei feestjes en allerlei te-doen dingen die op mijn to-doen-lijst staat. Ken je dat? Ja. Oké, daar gaan we gebruik van maken. Dit was In de Ochtend. Maandag om 7 uur. 's Ochtends melden we ons weer. Fijn weekend. Impossible.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Deze week is het de Week tegen Kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint.
17: Boost yourself.
11: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram maar 79 cent.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
18: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
19: nee.
18: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
18: Milner.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: is. Dus even bollen voor een swingende start.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het is 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn 2 mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook

let you know. In excess, I need you tonight. Even de veiligheidswaarschuwingen van de afgelopen week. Want de waarschuwing voor de kinderteenslippers van Scapino. De Galbani Salame Tradizionale. Er kunnen vreemde voorwerpen in de worst zitten. Verrassend. En een veiligheidswaarschuwing van de Jumbo. De lepelkaasje en Jumbo kaasplateau. Daar zat listeria. Of kan in ieder geval listeria zitten. Heb je dat in de kast? Kan gewoon terug naar de winkel. Kijk het anders even na via de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit.

De lekkerste 60s, 70s en 80s op deze eerste vrijdag van september worden Cloud en Substitute. Ik heb zo dadelijk nog een klein classic voor je van de Hoes Corporation. De Pretenders komen eraan en de Electric Light Orchestra heb ik voor je klaar.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: anders doet.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
9: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad, want er ligt rommel op de weg bij Purmerend na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam 10 minuten in de file. Op de A15 is het druk van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Daar heb je nu een kwartier vertraging. En Duitse grenscontroles veroorzaken op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens een kwartier tijdverlies.
10: Forever 49 weerbericht.
12: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Pretenders, don't get me wrong. Onder het kopje raar nieuws. Ja, ik vond het wel raar nieuws. Maar goed, het is allemaal mogelijk. Een Amerikaan heeft 3/4 jaar met de genetisch gemodificeerde nier van een varken geleefd in afwachting van de transplantatie van een menselijke nier. En dat is een record. Wetenschappers denken dat varkensnieren in de toekomst vaker als alternatief kunnen dienen. Varkensnier. Ik wist helemaal niet dat het genetisch gemodificeerd. Dat kan dus. Voor 200 nierpatiënten per jaar komt hulp te laat. Help mee. Maak van een punt een komma. Kom in actie voor de Nierstichting. Maak het verschil. Ga naar nierstichting.nl. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Dit is Forever 49. Met zo dadelijk Hansie op vakantie. Om eens even lekker in de stemming te komen. Eerst Hoest Corporation.

0: De 80's met King.
1: En Love and Pride.
0: Steeds meer mensen gaan naar Zweden op vakantie. Dus we pakken de koffer. We gaan ook even naar het noorden.
2: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie denken we bij een zomerse bestemming. Al snel aan Spanje, Frankrijk, Italië. Of als we wat verder weg willen gaan, Californië. Maar blijkbaar zijn we toe aan iets anders. Steeds meer Nederlanders kiezen namelijk voor Zweden als vakantieland. Niet zo gek misschien. Mooie meren, eindeloze bossen, veel ruimte. En in de zomer van die heerlijk lange avonden. En er speelt nog iets mee. Als het in Zuid-Europa steeds vaker bloedheet wordt, is een vakantie richting het noorden ineens helemaal geen gek idee. Dus misschien wordt het straks niet meer handdoekje leggen aan de Spaanse costa, maar een huisje aan een Zweeds meer, kano voor de deur en 's avonds een vuurtje erbij. Alleen hebben we voor de muziek vandaag een klein probleempje. De Beach Boys hebben nooit Swedish Girls opgenomen. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
2: Hansie op vakantie.

Dan ze net het lijstje met jarig even door. Beyoncé Knowles is geboren in 1981, is vandaag jarig. En Eddie Merckx, ik dacht dat hij net zo oud was als Rod Stewart, maar nee, dat is niet het geval. Eddie Merckx, de biljarter, de driebander uit België, geboren in 1968. Maar wie is er geboren in 1976? Nou, dat is iemand uit Hoogwoud. Gaan we straks in het volgende uur in het zonnetje zetten. En we gaan het nog even hebben over het vuurwerk, de inleverpunten.

0: eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Het is 11 uur.
15: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor Fusiepartij Pro. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht.
17: Forever 49.
18: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Dat ik hem voor het eerst hoorde in 1982, dacht ik, daar wil ik een keer naartoe. Nou, 18 jaar later is dat dan gebeurd. Man at Work hoorden we. Down Under, het is 11 uur geweest. Goedemorgen.
1: Dit is Klein.
2: Hans Klein.
0: Met Roy Orbison. You got it.

Billy Joel, de Piano Man. De reden geen trein op Groningen-Delfzijl is opgelost door zijn stroomstoring, maar dat is allemaal weer opgelost. Ik heb wel nieuws over de OV-staking. 9 september aanstaande woensdag. De hele dag geen treinen. Vakbonden hebben de woensdag een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd. En als gevolg hiervan rijden die dag in heel Nederland geen

0: Beatles uit de 60s. De beginjaren van de Beatles. Hello, goodbye. Berichtje van Annemarie uit Gouden Hand. Wat is hier leuk? Die podcast is in Stina. Heb je hem beluisterd, Annemarie? Ja, dat is een hele mooie podcast.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Stina met Maureen Alberg.
3: Dus ik dacht, oké, het is een manier om wel een beetje meer publiciteit te krijgen.
2: Exposure.
3: Dat.
2: Ja.
3: Dus het kwam daaraan en een hele fijne sfeer. Een van mijn lievelingsnummers is het nummer Help van Tina Turner. En ik zong dat zonder na te denken van, ja, dat wil ik. Ik wil Tina doen.
0: Joden, een klein stukje van de podcast. This is Tina, Pierre van der Stappen en Jan de Groot in gesprek met Maureen. Of Maureen, ja, het is in België Maureen. In Nederland Maureen Alberg, de Tina Turner Tribute. Wij geven 2 vrijkaarten weg. Daarvoor moet je antwoord geven op de vraag die in de podcast wordt gesteld. Welke vraag dat is? Luister daarvoor naar de podcast.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
23: Forever 49 verkeer.
24: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan intussen een paar opvallende files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen sta je bij Drachten 10 minuten vast door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. De N278 in het zuiden van het land is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Duitsland staat het vast voor de grens. Daar heb je 10 minuten op onthoud door controles.
0: Forever 49 weerbericht.
1: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen. In het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Bijna 50 jaar geleden dat hij uitkwam. Andrew Gold, Lonely Boy, 1977. We gaan straks Patrick uit Hoogwoud in het zonnetje zetten. Die is 50 jaar geworden. 1976. Ja, die gaan we straks feliciteren. Eerst Queen

Je zou maar geboren zijn in 1976. En dat is het geval bij Patrick de Bruin uit Noord-Holland, Hoogwoud. Geboren 4 september 1976. Hij wordt vandaag 50 jaar en hoort vanaf nu officieel bij de Forever 49ers. Felicitaties krijg je van je vrouw Simone. En die zegt, na al die jaren ben je nog steeds degene met wie ik het liefst wakker word, op vakantie ga en oud wil worden. Alleen dat laatste gaat vandaag wel erg hard. Ja, Patrick,

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. En dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Het is 12 uur.
19: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten.
18: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

gaat regenen. Het is de vraag hoe laat gaat het regenen. Want in het noorden van het land regent het al. Het is miezerig. En ook om een uur of drie vanmiddag zal het overal in het land, ook in het zuiden, zal het wel gaan regenen. Jermaine Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Een hek bij Polar Steps. Ja, ik ben ook gek. Wat moet je doen? Wat is raadzaam? Je hoort het straks. We gaan het even doornemen. En waar kan ik mijn vuurwerk inleveren?

Alligate van Cock Robin. Just Around the Corner. Je kunt het al inleveren, hè? Just Around the Corner. Sinds 1 augustus is het bezit van consumentenvuurwerk met uitzondering van F1 vuurwerk voor consumenten verboden. Sinds 1 september kun je het gratis en anoniem inleveren bij de speciale inleverpunten van de overheid. Dat kan vandaag tot 1 uur. Dan moet je nog wel even heel snel zijn. Op de parkeerplaats de Elzenlaan 4 in Lochem. Morgen in Maastricht. Parkeerplaats Paul-Henri Spaaklaan 2. Dat kan tot 5:30. Morgenavond vanaf 8:00 AM. En zondag is er geen officieel inleverpunt gepland. De eerstvolgende mogelijkheid is daarna weer maandag 7 september in Bergen op Zoom. En dat neem ik maandag eventjes met je door.

Neil Diamond. Zhang Zhang Blue. We krijgen regelmatig de vraag: wanneer wordt de prijs, wanneer worden de kaarten verloot? Onder de goede inzenders van de podcast This is Tina. Dat gebeurt niet vanmiddag, hè? Dat gebeurt niet op vrijdagmiddag. Dat gebeurt maandag. Maandagmiddag gaat Ron Davids een winnaar bellen. Dus ik heb de hele weekend nog kans op die mooie prijzen. Ga dan eventjes naar forever49radio.nl of de gratis app. En klik even op podcast en daarna op winacties. En geef het antwoord op die vraag. Nou, zo werkt het. Simpeler is het niet.

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Schat?
10: Hm?
9: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
10: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
18: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg en het verkeer kan her en der ook last hebben van regen. Wat opvalt zijn ook de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 20 minuten oponthoud. De A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten. De A7 in het noorden staat file van Heerenveen naar Groningen tussen Drachten en Frieschepalen. Vertraging is een kwartier na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je bij Vlaardingen vertraging doordat er een auto in brand staat. De parallelbaan is daar dicht.
0: Forever 49 weerbericht.
21: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Het kwam van de film St. Elmo's Fire, Man in Motion. Mede door het uitbrengen van die film werd het een hele grote hit. John Parr uit de 80's. Ben je ook gehept? Ben je gehackt? Nou, Polarsteps is gehackt in ieder geval. Dat is niet zo mooi, want alle gegevens van de Polarsteps klanten liggen op straat. Wijzig je wachtwoord, dat is de eerste tip die ik je geef. Log in op Polarsteps, kies een nieuw uniek wachtwoord dat je nergens anders gebruikt. Controleer je e-mail, kijk of je een officieel e-mail van Polarsteps hebt ontvangen met een uitleg over de datalek. Let op phishing, want dat krijg je dan als er een hack is geweest. Dan wees extra alert op vreemde e-mails of sms'jes die lijken te komen van Polarsteps of andere bedrijven. Klik niet op verdachte links. Je kan overigens altijd je gegevens checken. Check je gegevens via politie, check je hack. Of raadpleeg om daarom te zien of jouw e-mailadres in gelekte databases opduikt. Dat zal nu voor Polarsteps nog wel eventjes een paar dagen op zich laten wachten. Maar je kunt sowieso je e-mail even checken bij de politie. Check je hack. Nou ja, dat zijn de tips die ik je meegeef voor alle klanten van Polarsteps die gehackt zijn. Hopen maar dat het allemaal weer een beetje meevalt. Onderweg Elvis Presley en Tina Turner. Eerst...

0: We bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Pak eens een podium.
7: Pak eens een podium.
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pak eens een podium.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
12: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
14: Loco.
15: De Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Is echt serieus?
19: Wat een geld.
20: 50.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Het is 1 uur.
22: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van €3,75 miljoen. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer, een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij de afrit Friese Palen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole.
7: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
8: life. 60s, 70s en 80s.
10: Forever 49.
14: Let op! Het volgende programma bevat emoties.

je vanavond toevallig nog een feestcafé ingaan. Ook 49ers doen dat. Dat kan ik persoonlijk vertellen. Dan hoor je een andere versie dan deze. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Ja, Hans Klein die zei het vorige uur al. Het is niet de vraag of het gaat regenen, maar wanneer het gaat regenen. En ik kan je vertellen, lieve mensen. Hier in het westen van het land is het op dit moment bal. Het gaat hier knetterhard los.

0: Affair op Forever 49 en je everlasting love. Vrijdagmiddag 4 september.
1: En hey jongens, gaan we lekker een biertje zuipen?
0: Jawel, maar wel wat later op de middag. Rustig aan. Ik weet wel dat ik allemaal heel erg gefocust ben op die vrijmibo, maar... Ach, kom op jongens, het is 2:09. Overigens, mijn vrijmibo zal vandaag plaatsvinden in Utrecht. Dus ik moet het rustig aan doen. Met autootje heen en autootje terug. Dus dat, voor een rustige vrijmibo. Goed, deze week is er weer wat te winnen bij Forever 49. Je kunt 2 vrijkaarten winnen voor een optreden van de tribute band van Tina Turner. En die heet This Is Tina. Als jij daar aanspraak op wil maken, dan moet je even naar de podcast luisteren. En dat doe je via de site van Forever 49 of via Spotify. Daar wordt een vraag ingesteld in die podcast. En als jij het antwoord op weet, dan ga je wederom naar de site of naar de radio-app van Forever 49. En dan geef jij daar het antwoord. En dan maak jij kans op die 2 vrijkaarten voor het optreden van This Is Tina.
2: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
3: This Is Tina met Maureen Alberg.
4: De manager van Bart, die belde mij op. En die zei van ja, het is voor Bart Peters en die zoekt dan een zangeres en zie het zitten om een try-out te doen. En ja, natuurlijk zei ik ja. Leek me super. Ik kende ook alleen maar 1 hitje destijds. She Goes Na Na.
3: Ja, van de radio's.
4: Van de radio's, inderdaad.
2: De Forever 49 Tribute Podcast.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 stuur.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
21: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
23: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten.
3: Forever 49 weerbericht.
15: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

en even lekker ouderwets naar de discotheek. Kan dat nog ergens, jongens? Ja, dansen kan altijd, toch? Taylor Dane en Tell It To My Heart. Ja, jongens, twee handjes aan het sturen, want het is flink aan het waaien. Mijn schutting thuis stond alweer te klapperen. Ik denk, oh jee, ik hoop dat hij er nog maar in staat. Na Hottentotten als ik thuis kom.

0: The Logical Song.
1: Dat is logisch.
0: Hartstikke logisch. Weet je wat ook logisch is? Is dat het Formule 1 circuit, Formule 1 feest weer van start is gegaan op het circuit van Monza in Italië. En de twee Ferraris hebben daar de beste tijd gereden in de eerste vrije training. Max Verstappen komt overigens niet in het lijstje voor, want Max die heeft zijn auto af moeten staan aan een rookie Iwasa. En die heeft een 17

Vamos para este spot. Filma só, jongens. Bee Gees, Staying Alive. Het is alweer 7 minuten voor 2 geworden. Zometeen in deel 2 heb ik nog heel veel lekkere platen uit de 60, 70, 80 jaren voor je klaarstaan. En ik wil je nu alvast eventjes kennis laten maken met welke plaat ik straks na het radionieuws van 2 uur ga beginnen. En dat doen wij altijd op vrijdag met Raad de Plaat. Net na 2. Je krijgt een flits van de plaat.

Spits de oren. Spits de oren nog eenmaal. Ja, ik vind dit soort dingen pittig. Ja, ondanks dat ik de platen regelmatig draai, moet ik hier altijd knetterhard over nadenken. Laat het me weten op 0388 449 449. Welke plaat wordt dat zometeen net na 2?

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness.
1: Sportlife. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Koekoe.
11: Telulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
13: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Het is 2:00.
17: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. Het weer, een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk bij elkaar, meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linker rijstrook dicht.
12: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

toon nog een keertje ingevuld. Eindelijk weer eens een keertje. Wat denk je? Niet goed? Nee. Ah, deze Toto is altijd goed. Rosanna hoorde je. De plaat net na twee. En Mario en Marco Rikken, die waren heel snel bij toen ik dat fragment liet horen. Die zeiden, jongens, dit is gewoon duidelijk. Rosanna van Toto. Mario.

0: Zijn ze lekker, hè? En op vrijdagmiddag altijd nog net een klein tikje meer. Talk Talk, such a shame. Heerlijke plaats, zeg. Prachtig. En wat vind jij ervan, Danielle?
1: Ja, dat is gewoon een heel lekker nummer als je een biertje aan het drinken bent.
0: Ja, precies dat, hè. Mag ik u voorstellen, Danielle. Danielle en ik hebben allebei dezelfde passie.
2: Leven de man die het bier uitvolgt.
0: Ja, zo zitten wij in elkaar, jongens. Want we gaan op vrijdagmiddag natuurlijk met z'n allen weer.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
21: Nu halen, dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Mama.
24: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
23: Mama, een kleurplaat.
24: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
24: Nu halen, dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Mama.
25: Kijk nou, je zit naast papa.
24: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
26: Forever 49 verkeer.
27: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk, bij elkaar meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechterrijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linkerrijstrook dicht.
26: Forever 49 weerbericht.
0: Het is bewolkt en het trekt regen naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten laat de zon zich zien. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden en er staat een matige westelijke wind die aan zee krachtig kan zijn met kracht 6 en in het Waddengebied soms hard windkracht 7. Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden en daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

alsjeblieft lekker vrolijk zijn ook. We zijn er vrijdagmiddag. Voor de mensen die nog hard moeten werken, hou vol. Waarschijnlijk heb je vanaf een uurtje of vijf weekend. You're a Nick Cayman, and each time you break my heart. Ik heb zin in een liedje van Queen. Maar dan wel de leukste, althans dit.

0: heerlijke, heerlijke ballad dit van Bryan Adams. Komt die man ook niet volgend jaar naar Nederland toe? Kijk eens eventjes in de concertagenda. Ik ga zo meteen ook even checken. Want volgens mij had ik zijn naam voorbij zien komen in de concertagenda. Ja, zou leuk zijn, toch?
1: Lekker, man.
0: Ja, dat bedoel ik. Want je weet het, heel veel artiesten die wij draaien, die staan in de concertagenda. Op onze site, forever49radio.nl.

0: Slechte dag, want het is best donker. Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark. Ik heb even een blik geworpen in die concertagenda naar aanleiding van dat plaatje van Bryan Adams. En ik zei volgend jaar, nou, dat is helemaal niet waar. Sterker nog, volgende maand is hij er al, 14 oktober, in de Ziggo Dome.
1: Vanmiddag tussen 4 en 7.
2: Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
3: Leuk, dus om naar uit te kijken, zoiets. Hè?
0: Ja, toch?
3: Het zijn allemaal artiesten ook uit, die, uit de 60s, 70s en 80s... die dan nog optreden, die in die kalender staan. Maar er zijn er een hoop waar ik wel naartoe wil.
0: Ja, nou, ja. Ik heb hier duidelijk geen kaarten voor gekocht... anders had ik hier gelijk antwoord op gehad.
3: Ja, precies. Ja, je moet het opzoeken.
0: Dat denk ik bij mezelf. Waarom niet?
3: Ja. Ja. Okay. Nou, het viel jou al op, hè? Ik ben net op tijd binnen.
0: Ja, het is, was kantje boord.
3: Het is altijd, als het regent... Ik heb natuurlijk in wat files gestaan... maar ook op de stukken waar geen files zijn... gaan mensen ineens langzamer rijden en meer remmen en zo. Ik weet het niet. Als het
0: niet
3: regent,
0: doen,
3: regen is eng of zo. Maar je kan op gewoon nat wegdek kun je ook gewoon rijden, wil ik dan maar weer even zeggen. Maar goed, ik ben er uiteindelijk natuurlijk wel gekomen. We gaan er straks gewoon een gezellige middag van maken om lekker deze week af te ronden met veel muziek. Ik ben eens gaan onderzoeken waar Nick Kershaw nou over zingt als hij The Riddle zingt. Ja, het is een raadsel, hè?
0: Ja, dat blijft het wel.
3: Ja, nou ja, dat weten we niet. Ik ga het straks uitleggen.
0: Okay.
3: Ik heb muziek uit mijn platenkast meegenomen. Ik heb wat NLZ-TV-tips. Rick komt natuurlijk aan de beurt, Rick Keller. Want de Grand Prix van Italië is
0: niks over Max. Niks over Max, want hij heeft een rookie moeten laten rijden. Max die zat in 37 graden en zon. Lekker op de pitwall te kijken hoe zijn auto voorbij kwam.
3: Ja, en die haalde ook wat minder goede tijden dit keer. Met een andere. Ja. Je ziet, het is niet alleen de auto, het is ook de coureur.
0: Ook nog eens de coureur, ja.
3: Maar wel tof voor zo'n rookie om dan een keertje in zo'n ding te mogen rijden natuurlijk. En de vierde plaat na vieren blijft leuk. Die keren gewoon achterstevoren. Je kan hem horen aankomen door je achteruit. Alleen is dan steeds de vraag, welke plaat is het?
0: Nou, dan gaan we maar weer eens luisteren.
3: Ja, sommige platen zijn gewoon hetzelfde. Het
0: maakt helemaal niet uit, vooruit of achteruit.
3: Alleen dan is de vraag, hoe heet hij en van wie is het ook alweer? Stuur ons even een WhatsApp-berichtje. 0-3-8-449-449.
0: Oké, kom maar door. En jij ook. En jij ook. Pierre van der Stappen.
4: Ja, hij is te makkelijk, hè?
3: Ja. Jij vindt hem ook te makkelijk, ja.
0: Het is vrijdag.
3: Maar
0: Pierre is het alweer gauw makkelijk natuurlijk. En Pierre kijkt altijd een beetje zuurig op vrijdag. Vriend, je kijkt een beetje zuurig, want ik weet, jij wil ook naar de vrijnibo. Maar ik heb een uurtje meer, joh. Fijn weekend, tot volgende week.
5: Tot ziens.

0: Investeer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Het is 3 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in totaal 465 kilometer file in Nederland. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. En op de A35 van Almelo naar Enschede doe je er ook een half uur langer over tussen Hengelo-Zuid en Enschede. A50 Apeldoorn en Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg is het oponthoud 20 minuten.
7: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

70s en 80s en Simon & Garfunkel en Cecilia. Elke keer ben ik weer verrast door de redactie welke stelling er naar voren komt. Vandaag ook weer zo'n stelling in drie kwart. Is het waar of niet waar? De kleur van een spiegel is groen. Ik snap niet waar dat vandaan komt, maar we gaan erover nadenken. En aan het eind van het programma hoor je of het waar is of niet waar is. De kleur van een spiegel is groen. Dit is Dusty Springfield met The Pet Shop Boys.

Seen the Bad Moon Rising, CCR, Creedence Clearwater Revival. Daar is ook een tributeband van. The Fortunate Sons, daar heb ik mee gesproken. Want ik maak samen met Jan de Groot de tribute podcast voor Forever 49. En aflevering nummer 4 gaat over The Fortunate Sons. Aflevering nummer 13 gaat over Tina Turner. This is Tina, de tributeband. Er zijn vrijkaarten te winnen. Ga naar de site of de app en doe mee. En win die prijs.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
18: Coco.
19: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je 20 minuten vertraging tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. 40 minuten vertraging nu op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel-West staat 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede staat 9 kilometer. Onthoud dus 35 minuten door een politieonderzoek. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech op de linker rijstrook.
20: Forever 49 weerbericht.
22: Het is bewolkt en er trekt regen naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten laat de zon zich zien.
6: De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden en er staat een matige westelijke wind die aan zee krachtig kan zijn met kracht 6 en in het Waddengebied soms hard windkracht 7. Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden en daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Laura Branigan en Self Control. We gaan terug in de tijd met de kleine tijdmachine naar 1986. UB40 had een hit met Sing Our Own Song. Geproduceerd door UB40 zelf. En het is natuurlijk een protestlied. Amanda Waitu betekent kracht. En in het achtergrondkoor onder andere Jackie Graham en Ruby Turner. UB40, 1986.

Angie van de Rolling Stones. Over wie het gaat is nooit duidelijk geworden. Of de relatie van Mick Jagger met de vrouw van David Bowie, Angela. Of Angela, de dochter van Keith Richards. Niet duidelijk dus. De stelling van vandaag. De kleur van een spiegel is groen. Is dat waar of niet waar? Zometeen het antwoord. Nu, Wham!

0: I'm Every Woman van Chaka Khan. Bijna aan het eind van driekwart. Dan hebben we altijd de stelling nog. De stelling van vandaag. De kleur van een spiegel is groen. En is dat nou waar of niet waar? Het klopt helemaal. Hoewel we vaak denken dat een spiegel zilverkleurig of kleurloos is, heeft een alledaagse spiegel een lichtgroene tint. Ja, kijk maar aan de zijkant. Naar de onafgewerkte rand of zijkant van een spiegelglas. Als je goed kijkt, zie je een diepe, donkere, groene kleur. Het schijnt dat de reflectie van groen beter is. Groen licht, dat reflecteert net even iets beter. Dat is de stelling van vandaag. Hij was waar. Zometeen, veel plezier met Ronde in de middag. Ik ga lekker weekend vieren. En eerst even de vrijdagmiddagborrel natuurlijk. Een fijn weekend.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Nu bij Iris Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is 4 uur.
23: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
24: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ruim 550 kilometer file staat er nu. Er staan veel files in Gelderland, Brabant en het midden van het land. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. Drie kwartier vertraging. A2 naar Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Een kwartier extra. Dat komt door een kapotte auto. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien. Een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A35 Almelo-Enschede tussen Delden en Enschede-West 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoop het Grijsoord en Renkum 20 minuten extra door een auto met pech. En een ongeluk op de A73 Venlo-Nijmegen zorgt voor een half uur extra reistijd tussen Vierlingsbeek en Haps.
25: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
5: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Ik doe even mee hoor. Ja toch, vrienden, goedemiddag.
1: Hey Ronnie. If you say Ron, it's Ronnie in the afternoon.
2: Hehe. We zijn begonnen aan de return.
0: Daar klopt hij, het fluitsignaal. En op vrijdag is hij altijd net iets leuker. Hè? Want dan staat er een weekend voor de deur voor veel mensen.

vierde. En de vierde naar vieren, die hoor je altijd aankomen door de achterruit. Wel heel letterlijk achteruit, hè? Maar welke hit is dat nou? Laat het me even weten. Stuur een WhatsAppje naar de studio. 0-3-8-449-449. En na New Diamond en Eddie Grant ga ik hem helemaal draaien. En vooruit natuurlijk.

ik zoek ze extra vrolijk voor je uit. En extra makkelijk ook, want de vierde naar vieren. Ik liet hem achteruit horen en... ja, daar kwamen wel genoeg goede antwoorden op binnen. Dimitri, Maarten, Anne, Firoza, Suus, Mario, Francine, Joop, Sander en Peter. Oh, en ook Bart Smit, die gisteren nog beweerde Kronenburg Park. En hij schrijft nu ook, is het nu wel Kronenburg Park? En meteen erachteraan schrijft hij, nee, draai de klok maar wat terug, zei Johnny, die niet van jazz houdt. Wat zou die nou weer bedoelen? Johnny die niet van jazz houdt, ja! Soms zou je best even de wijzers van de klok willen terugdraaien. Het is Johnny S. Jazz dus. Die maakte er eind jaren 80 gewoon een plaat van. Turn Back the Clock. En die Britse band zat toen al behoorlijk in de lift. Dankzij Shattered Dreams. En deze deed het ook goed. 9 weken top 40. En leuk om te weten. Kim Wilde is in dit nummer te horen als achtergrondzangeres. Even terug naar 1987 dus. Met Johnny H. Jazz. En Turn Back the Clock.

0: Mary. En je had ze ongetwijfeld herkend. I can Tina Turner. En die Tina Turner, want de Kanye was dat, hè. Zou je haar wel eens willen zien optreden? Zou je denken, dat kan niet meer, hè. Maar er is wel een geweldige tribute band.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Tina met Maureen Alberg. We hebben twee vrijkaarten voor een optreden wat jij gaat geven. We hebben kaarten voor Theater de Hofpoort in Coevorden op 2 oktober. Of Caps Lock in Capelle aan de IJssel op 3 oktober.
3: Klopt.
2: Dan moet de luisteraar die de kaarten wint, moet daar maar een keuze in maken. Maar we moeten een vraag gaan stellen.
3: Ja, voor sommige mensen heel makkelijk. Als je een echte fan bent, weet je dit meteen. En anders zoek je het op. Maar de vraag is...
1: De Forever 49 Tribute Podcast. Forever
0: 49. Ja, nou ja, je snapt het. Die vraag wordt gesteld in de podcast. Geef het antwoord en dan win je misschien wel kaarten. En als je kijkt bij deze Tribute Band op hun site... ze zijn vrijwel overal uitverkocht. En ze treden niet alleen in Nederland op. Dus het is geen verkeerde band om naartoe te gaan. Nou ja, grijp je kansen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
3: Forever 49, half 5 headlines.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 450 kilometer file staat er nu in totaal. Op deze wegen heb je nu de meeste vertragingen. Het is trouwens het drukst in Brabant, Gelderland en in het midden van het land. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 3 kwartier langer over. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien een kwartier extra door een ongeluk. En op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps 30 minuten extra reistijd door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij.
6: 60s, 70s and 80s. Forever 49.
7: Relaxed de dag afronden?
8: Doe je met Ron in de middag.

als je het niet erg vindt, doen wij heren gewoon een beetje gezellig mee. Ja, toch? Ladies Night, Cool in the Gang. En nu we dan toch aan het swingen zijn. Ja, Dire Straits maakte ooit een heerlijk plaatje over een bandje wat vrij matig muziek stond te maken. Maar wel een geweldige naam had. The Sultans of Swing.

0: volgens mij het belangrijkste bestanddeeltje van het leven. Ja, liefde voor elkaar, liefde voor muziek, liefde voor de natuur, liefde voor van alles, maar liefde in ieder geval. Simply Red was het op Forever 49.
1: Is er nog wat leuks op tv?
0: Ja, ongetwijfeld. Zal ik even voor je kijken?
1: Dit zijn de tips van NL Ziet.
0: Ja, vandaag zonder Emma is even niet beschikbaar. Maar ik heb wel leuke tips voor je. De eerste is een nieuw programma wat eigenlijk oud is. Het vernieuwde Got Talent keert terug. En dan niet als Hollands Got Talent, maar gewoon als Got Talent. Want het is nu een grootse Nederlands-Belgische co-productie. En de show krijgt ook een nieuwe jury. Met Soendos daarin. Met Marc-Marie Huibrechts. Met Dan Carenty. Karin Dame. Die kennen we misschien nog wel van K3 van vroeger. En James Cook, dat is een Belgische televisiepresentator. Het wordt gepresenteerd door Chantal Jansen, Nederland. En Koen Wouters, België. Het is vanavond om 8 uur of vanaf 8 uur te zien bij RTL 4. Dus je bent alvast getipt. En de andere tip wat mij betreft is Formule 1 weer dit weekend. Er wordt in Italië gereden dit keer. Ik ga later deze show nog even bellen met onze autosportverslaggever Rick Keller. Om vooruit te kijken naar dat heerlijke raceweekend.
2: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is Ron in de Middag. Dit is Ron in de Middag.

Hoppakee. Ik zat met mijn hoofd weer heerlijk in de jaren 80 met Simple Minds, Don't You Forget About Me. Nou, ik was ze zeker nog niet vergeten. Maar ik vroeg me wel af, zullen ze het nog kunnen? Nou, dat gaan ze bewijzen, want ze komen met een nieuw album. En volgend jaar komen ze ook optreden in de Ziggo Dome. Dus dan kunnen we zien of ze het nog kunnen. Ja, nu heel iets anders. Italo-muziek. Hier is Ryan Paris met Dolce Vita. En dat gaat vooral over verlangen naar een zorgeloos en romantisch en mooi leven. La Dolce Vita betekent letterlijk het zoete leven. Genieten, verliefd zijn en even ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. Maar ja, in de tekst zit dan wel weer een klein melancholisch randje. Hij bezingt de liefde met wie hij dat ideale leven wil beleven. Maar er klinkt ook wel wat onzekerheid in door. Blijft dat mooie gevoel bestaan of is het maar tijdelijk? Ja. Oh, en mocht je geen Italiaans verstaan, maak je geen zorgen. Ryan Paris is Italiaans, maar zingt vrijwel helemaal in het Engels.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Deze week in de bonus, optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
21: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
23: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch
24: Google?
25: De Lulu.
24: Gek.
23: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
26: Het is 5:00.
27: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 470 kilometer file staat er nu. De meeste files hebben 5 tot 10 minuten vertraging. Op deze wegen ben je wat langer onderweg. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur extra. En diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os tussen Klabbert-Valburg en Ravenstein. En A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden is het oponthoud 20 minuten.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s, 70s.

Senator. And I love his battlefield. Ja, ik denk dat ze wat nare ervaring op heeft gedaan in die tijd. Ah, en wij waren toen ook tieners allemaal toen dit een hit was. Dus stiekem begrepen we wel een beetje waar

0: Thank you. Elvis has left the building. I just can't help believing. Hij blijft zo fijn om te draaien.
1: Hey Ronnie.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, voor vandaag heb ik David Bowie meegenomen. En dat is ja zo'n artiest waarbij ik altijd wel iets van uit de kast kan trekken. En dan niet alleen omdat het een van mijn muzikale helden is. Maar deze man die vond zichzelf steeds opnieuw weer uit. En begin jaren 80 zat Bowie ineens weer in een hele andere fase. Na de wat experimentele jaren 70 koos hij in 1983 met het album Let's Dance voor een veel strakker en dansbaarder en vooral toegankelijker geluid. Samen met de producer Nile Rodgers, inderdaad, van Chic. Het leverde Bowie zijn grootste commerciële succes op. En op dat album staat China Girl. En dat nummer dat was niet nieuw. Bowie schreef het al in de jaren 70 samen met Iggy Pop. En Iggy nam het als eerste op voor zijn album The Idiot uit 1977. Dat album werd door Bowie geproduceerd trouwens. En 6 jaar later nam Bowie het nummer zelf op. En zijn versie klinkt een stuk gladder en romantischer. Maar onder dat mooie poplaagje zit wel een behoorlijk ongemakkelijke tekst. Het gaat namelijk over obsessie, bezit en westerse stereotypen over Azië. En Bowie speelde daar in de beroemde videoclip ook bewust mee. Hij wilde juist laten zien hoe absurd en racistisch zulke clichés kunnen zijn. En muzikaal hoor je helemaal het Bowie van 1983. Strak, dansbaar en duidelijk met Nile Rodgers aan de knoppen.

het lekkerste stukje om mee te doen van de plaat. Van Morrison. En hij zong over die prachtige, prachtige bruine ogen. Ja, dat is heerlijk, toch? Ja, en dan Cyndi Lauper. Wat zal de kleur ogen van Cyndi zijn? In haar carrière en videoclips, vooral in de jaren 80, was ze natuurlijk heel opvallend en kleurrijk. En ze droeg toen ook wel eens gekleurde lenzen. Maar van nature heeft ze lichtgroene ogen.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: slot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld.
10: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
18: Forever 49, 5:30 headlines.
19: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws.
20: De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog altijd druk, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 320 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A2 is het drukst op dit moment. Eerst vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Knoop het Leendeheide bij Eindhoven en Valkenswaard doe je er een uur langer over. Er staat 6 kilometer file tot een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.

Pim van het weekend. Ja, lekker hoor. En ja, dat is een goede vraag. Who's that girl? Daar blijft natuurlijk een raadsel. En daarover gesproken. Over wat voor raadsel zingt Nick Kershaw toch in The Riddle? Ik ga het je straks uitleggen. Eerst gaan we luisteren naar Madonna.

later op terug. Want wat ik nu nog moet doen, is even uitleggen waar Nick Kershaw toch altijd over zingt in zijn The Riddle. Ja, hij schreef de melodie eerst en toen zong die daar tijdens het maken wat onzinzinnen overheen. Puur om het ritme en de rijm goed te krijgen. En hij wilde later nog wel wat extra tekst schrijven, maar hij merkte dat die vreemde woorden eigenlijk best wel lekker bij het nummer pasten. En dus bleven ze staan. Hij heeft later ook zelf gezegd dat het eigenlijk gewoon allemaal betekenisloze waartaal is. The Riddle van Nick Kershaw is dus helemaal geen raadsel. Eigenlijk best een goede grap van Nick.

Headlock Holiday. Klinkt zo lekker zonnig. En prettig op zo'n tochtige en grijzige dag als vandaag. En die eigenaardige naam, 10cc. Ja, ik heb wel eens vrienden gehoord die beweerden dat ze vooral ook van een borreltje hielden. Maar ja, een borrelglas is 35cc, dus dat klopt ook weer niet. Nou ja, we laten het maar gewoon bij een bijzondere naam. 10cc. Dit is ook trouwens een gekke naam. Dit is Cutting Crew.

0: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Het is 6:00. Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49... Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning, aan de Honingklaver, zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog 185 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartier vertraging tussen Veghel en Kerkdriel. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hoog bij Eindhoven en Valkenswaard een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt af. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar doe je er een kwartier langer op.
13: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

als je, als je dit tegen je baas kan zingen. You keep me hanging on. Wijs hem dan even op de klok. Hè? 6:07. Jazeker, het is weekend. Ga zo meteen even bellen met onze autosportverslaggever Rick Keller. Want dit weekend wordt er weer geraced in de Grand Prix. Dit keer in Italië. Ik weet ineens wat ik ga eten vanavond. Ja, gewoon lekker makkelijk een pizza. En om de stemming te komen natuurlijk, hè.

0: voor mij ook deze. Zo'n ultra jaren 80 gevoel. Zo heet hij. Het is Wang Chung. Ja, ik weet ook niet precies waarom, maar het geeft me echt meteen flashbacks naar toen. Ja.
1: Het laatste Formule 1 nieuws. Met natuurlijk ook alles over Max Verstappen. Dit is Rick's Race Report.
0: Ja, en hij is weer aan de telefoon. Rick, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag meneer. Hoe is het met jullie?
0: Ja, goed. Ik zit gelukkig binnen, want het is buiten bij tijd en wijlen wel een beetje druilerig en
2: ja,
0: zo.
2: Ja, langzaam een beetje najaar. Hè? Ja,
0: ja hoort erbij. En de natuur haalt opgelucht adem. Die hebben eindelijk weer een beetje water.
2: Zeker. Ja, zelfs de grasperkjes bij mij voor zijn weer groen aan
0: het
2: worden.
0: Ja, dus ja, zo zie je maar. Meestal is dat in het voorjaar, maar nu, nou ja. Hey, gek nieuws. Pierre Gasly die maakt na 3 maanden na zijn podiumplek in Monaco toch ineens zijn plekje weer kwijt aan Isaac Hadjar. Dat is eigenlijk oud nieuws, ja. Maar toch kwam het vandaag in het nieuws. Want hoe zat dat nou?
2: Super rel ook überhaupt op de paddock. Want Flavio Briatore, die een soort consultant is, hij mag officieel niet meer werken in de Formule 1 nadat hij wat dingen is uitgehaald die mochten. Maar die was woedend. Die is natuurlijk bij Alpine betrokken. En ja, dat ze daar een podium plaatsen. Niet alleen als Pierre Gasly zijnde, maar ook als Alpine zijnde kwijtraken. Nou, die heeft het niet onder stoel of wangen gestoken. Het was echt spektakel in de mediacenter. Mm. Maar nee, ja, wat daar gebeurd is, er waren wat dingen in de laatste ronde. Letterlijk bij de safety car situatie, waarbij een aantal mensen bestraft werden. En Pierre Gasly niet. En dat heeft Red Bull gewoon gezegd. Hier om luisteren, maar volgens mij moet Pierre Gasly 5 seconden straf krijgen. En ja, er was een safety car in de laatste fase van de wedstrijd. Dus zitten alle rijders heel dicht bij elkaar. En als je dan 5 seconden straf krijgt, ja, dan ben je podiumplaats voor kwijt. Dus ja, dat is wat er gebeurd is. En ze hebben het even gereviewd in de zin van, joh, maar wat is er allemaal gebeurd en welke beslissingen zijn genomen? En toen zeiden ze, ja, maar Pierre Gasly hoort inderdaad 5 seconden straf te krijgen. Dus ja, toen werd Hazard, krijgt hij toch zijn eerste podium terug. Ja,
0: ze hebben daar even naar gekeken.
2: Beetje à la Jos Verstappen, hè? Jos die heeft ook had ook een keer een derde plaats en die kreeg hij niet. En achteraf kreeg hij hem toch wel.
0: Ja, zat er ook 3 maanden tussen? Dat vind ik hier het meest opmerkelijk.
2: Nee, een maandje. Maar ja, inderdaad. Dit soort dingen zitten achter allerlei bureaus. En we hebben natuurlijk ook nog eens een keertje de zomervakantie gehad. Dus ja, dat is wat langer geduurd heeft.
0: Dat is waar.
2: Ja, is zo. Nee, het is niet leuk. En ik hou er ook niet van. Ik ben echt iemand die zegt, joh, wie wint, die heeft gewonnen. Dat is een beetje een rare uitdrukking.
0: Ja, maar het is zo.
2: Maar het is een hele logische.
0: Ja.
2: En helaas blijkt dat dan nu niet zo. Dus daar hou ik niet zo van. Maar goed, het is wel, ja, het klopt wel, zeg maar, technisch gezien.
0: Oké. Nou, dan Italië. Verstappen, die moest eerst nog even zijn auto afstaan, hè? Aan een rookie.
2: Ja, Verstappen heeft maar één sessietje gereden. Ja, die heeft natuurlijk aan Ishikawa gereden, uitgeleend. Dat is gewoon standaard. Je moet een aantal keer per jaar moet je als team een rookie laten rijden. Vroeger had je testsessies, hè. Dus mochten ze op een circuit, mocht een Formule 1 team gaan testen gedurende het seizoen. Dat was heel kostbaar.
0: Ja.
2: Tenminste, dat vonden ze bij de FIA. En toen hebben ze gezegd, ja, testen mag niet meer. Maar dat was juist de mogelijkheid om jonge mensen te laten ervaren wat huidige Formule 1 auto's doen. Dus nu moeten ze in het seizoen, in die vrije trainingen, moeten ze een aantal keer moeten ze jonge rijders laten rijden om dat te doen. En dat mag niet alleen bij 1 rijder zijn, dat moeten beide rijders zijn. En dit keer was Max de lul, zullen we zeggen. Maar ja, ja, dat klopt ook.
0: Maar ja, je zag ook wel dat het is niet alleen de auto, maar ook de rijder. Want deze jongen, Iwasa heet hij, van zijn achternaam, die haalde toch niet zulke mooie tijden als dat Verstappen met die auto rijdt. Maar ja, dat is ook niet zo.
2: Nee,
0: ja,
2: dat is niet zo. Je bent natuurlijk. Nee. Ja, dat is een groot verschil.
0: Wat ik ook zag, een hoop drukte op de bordradio's, omdat die onervaren invallers natuurlijk ook aan het rondrijden waren. En nou, daar zaten ze elkaar natuurlijk allemaal flink in de weg.
2: Ja, dat is onervarenheid, hè. Die jonge gasten die willen natuurlijk in die ene moment dat ze in de Formule 1 auto zitten, willen laten zien dat ze goed zijn. Want dan kun je jezelf echt laten zien. Ja, en dan gaan ze ervoor. En dan kijken ze te weinig in de spiegels. Of luisteren te weinig naar wat een race-engineer aan de muur zegt. Joh, die komt eraan, die is snel, pas op, ga een beetje aan de kant. Nou, dat doen ze dan niet. Ja, dan krijg je een beetje heibel op de vaan. Ja, logisch.
0: Ja, nou ja, ik ben er wel benieuwd wat voor race dit gaat opleveren. Want Monza staat bekend als de tempel van snelheid. Maar met die nieuwe 2026 accu-apparaten, denk ik, dat wordt anders, hè?
2: Ja, dit is het slechtste circuit voor de huidige auto's wat je maar kan bedenken.
0: Echt?
2: Net voor Zandvoort hadden we Hongarije. En Hongarije is een circuit met eigenlijk voornamelijk bochten en bijna geen rechte stukken. En uiteindelijk is het zo dat ze op het rechte stuk van Hongarije een hogere topsnelheid halen dan hier op de baan met al die lange rechte stukken. Dat komt omdat ze zo weinig tijd hebben om energie terug te winnen bij het remmen. Want bij het remmen zorgen ze dat die accu's opgeladen worden. Zoals hybride auto's op de weg ook doen. Maar je hebt heel weinig remmomenten. Dus ja, waar ze in Hongarije heel veel remmomenten hebben. En dus continu die meer dan 1000 pk die ze hebben kunnen gebruiken. Want ja, de helft komt, 48% komt uit de elektromotor. Dat hebben ze nu niet overal. Dus aan het einde van het rechte stuk, heb je in plaats van 1000 heb je 600 pk. Ja, dan ga je niet zo hard.
0: Ja, dan nog maar even kort, want het weekend staat voor de deur. We gaan het allemaal nog zien. Maar wat verwacht jij van de race dit weekend?
2: Ik denk dat het een hele gekke race wordt. Want als ik kijk naar de eerste vrije training, daar zaten natuurlijk al die juniorrijders in. Dat was een beetje lastig te zien. Maar je ziet er toch dat de auto's... Ja, je ziet wel eigenlijk dat Ferrari, Mercedes en McLaren snel zijn. Maar dan zie je ineens een Haas ertussen en een Racing Bull ertussen en een Alpine ertussen. Dus wie zet waar, welke stukje energie in en hoe ga je dat doen om dat optimaal te doen? Nou, dat is een kwalificatie. Dat zien we overigens morgen zien we de kwalificatie rond een uurtje of 4 smiddags. Ja, dat zal een ultieme test worden van wie zo slim is om op welk punt energie in te zetten. Maar tijdens de race, ik denk dat je hier, dit is een circuit waar je relatief moeilijk inhaalt. Maar ik denk dat we honderden inhaalacties gaan zien. Want de ene heeft zijn energie daarin gezet, die gaat er voorbij. Twee bochten later heeft die andere wat gespaard en die gaat er dan weer voorbij. Het wordt een knotsgekke race.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. En ik weet ook nog steeds niet of ik dit nou leuk vind om naar te kijken. Maar goed, het is wat het is.
2: Het gaat steeds meer naar het oude toe. En de Ben Sulayem, de leider van de FIA, die heeft al gezegd... In 2029 gaan we weer naar V8 werken. Dus dan komt er helemaal geen hybride meer. Dan wordt het weer echt race.
0: Nou, dan gaan we dat allemaal nog wel meemaken. Nou, dit weekend in ieder geval lekker racen op Monza. Heel kort dan nog, wanneer rijden we?
2: Ja, we rijden de kwalificatie morgen om 4:00.
0: Ja?
2: En om 3:00 op de zondag gaan we racen.
0: Oké, nou, ik ga er naar kijken. Dankjewel, vriend. We spreken elkaar maandag.
2: Absoluut. Tot maandag. Doei, doei.
1: Dit is Ron in de middag. Een vrolijke, hilarische...

0: Nog een paar files door. Maar de muziek op de radio is lekker. En nog belangrijker, het weekend staat voor de deur.
1: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is Ron in de Middag.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pak eens een podium.
13: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
14: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gig.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
2: Forever 49, half 7 headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, dan loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A3.

Ik raak altijd buiten adem van Katrina and the Waves. Walking on sunshine, nou het zonnetje is nergens te bekennen. En als je nu ergens in de file zit met dit nummer, dan raak je gestrest, denk ik. Het zijn er nog maar 12 in Nederland, hoor. Nog 12 files. 23 kilometer bij elkaar opgeteld. En als je dan straks thuis komt vanavond, kijk eens op onze site of in onze gratis radio-app natuurlijk. Er valt altijd van alles en nog wat te winnen bij ons. En volgende week dan hebben we een actie. Oh, daar hoor je volgende week meer over. Maar dit is So You Win Again. Zo kwam ik op het idee. Maar goed, kijk vanavond maar eventjes als je de tijd...

0: My Gray Face. Nee, het is niet grijs. My Brave Face. Ja. En als het over haar zou kunnen gaan, dan zou het wel My Gray's Hair kunnen zijn. Dat heb ik zeker, ja. Dit was een nieuwe Paul McCartney. Het is zover voor mij ook.
1: Het is kieken!
0: Ja, toch? En ik kijk er naar uit. Ja, en zo meteen lekker op de radio, Bernard de Horst. Hij staat hier ook, moet ruimte voor maken. Met lekkere soul en disco in classic grooves. Wat ga je als eerste draaien? Hè? Oh, dat is leuk. Funking for Jamaica wordt zo meteen de eerste. Fijn weekend, tot maandag. En wees een beetje lief voor elkaar, hè?
2: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Het is 7 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
15: Forever 49. 70s.
2: 70s en 80s. 80s. Soul en disco in classic grooves.

0: Dus goedenavond.
1: Dit is Classic Grooves. Let's
0: go! De komende twee uur draaien we inderdaad die heerlijke classics uit de 70s en 80s. Disco en soul in Classic Grooves. We hebben weer een favorite flashback gekozen. Dat is de Gap Band vanavond. En van die band ga je ieder uur een nummer horen. Trouwens, dit was Tom Brown, Funkin' for Jamaica. En nu eerst Sister.

Dat was Luther Vandross. Heerlijk en soulful. Hij brak hiermee door als soloartiest. Daarvoor zong hij trouwens altijd als achtergrondzanger bij grote sterren als David Bowie en Bette Midler. Maar met dit nummer stapt hij definitief in de schijnwerpers. Hier is Donna Summer.

en disco. Luister iedere vrijdagavond naar Classic Grooves. Fijn dat je de radio hebt afgestemd op Forever 49. En we draaien natuurlijk niet alleen maar die hits en die tips, maar we gaan altijd diep in die platenbakken en komen dan van die Amerikaanse import tegen en van die singles die we in de clubs hoorden. Ja, dit is er ook weer zo mee.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18 plus.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeelmarkt.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Forever 49 weerbericht.
21: Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
22: 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49.
24: Dit is Classic Grooves.

0: Een verzameling disco classics in de vorm van Best Disco in Town. Dat was de Ritchie Family. En vanavond is onze favorite flashback de Gap Band. Het Amerikaanse funk trio uit Tulsa, Oklahoma. En de band werd in 1967 al opgericht door Ronnie Wilson. En bestond uit de broers Ronnie, Robert en Charlie Wilson. Zij zijn neven van de funkzanger en bassist Bootsy Collins. Aanvankelijk treden ze op als de Greenwood Archer Pine Street Band. Vernoemd naar de Greenwood Avenue, Archer Street en Pine Street. De drie geboortestraten in hun geboortestad Tulsa. Maar later werd die naam ingekort tot The Gap Band. En in 1973 nam de band hun eerste album op. En 4 jaar later werd de Gap Band aan de kant gezet door hun platenmaatschappij. Op advies werd de groep, die inmiddels uit 14 leden bestond, weer verkleind tot het originele trio. In deze samenstelling weten ze in 1979 door te breken met de single Shake. En in 1980 kwamen ze met Oops Upside Your Head in de Nederlandse top 40.
1: Classic Grooves, favorite flashback. Flashback.
2: Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops.

Jody Watley, Looking for a New Love. En Jody Watley was vroeger natuurlijk de zangeres van Shalamar. Maar goed, de band kreeg ruzie, althans. Jody Watley kreeg ruzie met de twee zangers. En dat betekende ook het einde van de band Shalamar. Later ging zij solo. En dit was eigenlijk één van haar eerste hits toen. Looking for a New Love. Overigens, de band is nog steeds niet bij elkaar. Maar Jody Watley die treedt weer op als Shalamar Reloaded. Ja, en dan zingt ze haar eigen nummers. En natuurlijk ook van Shalamar. Maar dat er zijn. Het is tijd voor Amy Stewart en Mike Francis. Hier is

0: door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Deze week is het de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
21: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
22: en de beste zorg.
21: Voor wie geef jij?
23: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
23: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Het is 8 uur.
27: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
1: life. 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49. 70s. 70s en 80s. 80s. Soul en disco in classic grooves.

0: wel even branden, hoor.
1: Dit is Classic Grooves.
2: Let's go!
0: Goedenavond, deel 2 van Classic Grooves op deze vrijdagavond. Tot 9 uur draaien we nog heerlijke soul en disco classics uit de 70s en 80s. Onze favorite flashback komt verderop in dit uur nog voorbij. En dat is de band The Gap Band. Daar gaan we nog een heerlijke plaat van draaien. Verder straks muziek van Rick Astley. Together Forever, maar eerst deze. Van, ja, Pieces and Herb.

Together Forever, Rick Astley. Ja, wat was de man populair eind jaren 80. Een paar jaar geleden werd hij nog opnieuw een beetje populair via social media. Maar ja, zijn grote successen waren toch van eind jaren 80. Rick Astley was dat. Kerry Lucas, daar wil ik het met je over hebben. Was ooit getrouwd op het liefje van Dick Griffey. Bekend van het Sound of Los Angeles Records.

After the Love Is Gone was de tweede single voor deze Britse zangeres Princess. Ze brak natuurlijk door met het welbekende Say I'm Your Number One. Dat was de nummer 7 in de Nederlandse top 40 toen de tijd. En als je net je radio aanzet, welkom, goedenavond. Dit is Forever 49 Classic Grooves. Iedere vrijdagavond draaien we die heerlijke disco en soul uit de 70s en 80s. Waarbij je helemaal terugwaant in de tijd dat jij naar die disco's ging. Dat je de Amerikaanse importwinkel binnenstapte en van die mooie Amerikaanse songs tot je nam en dacht van, god, waarom staat dat toch niet in de hitparade? En dan is het toch wel fijn als je je jaren later dan toch weer eens op de radio hoort. Nou ja, dat is wat we doen hier op vrijdagavond bij Forever 49. Dit is Total Contrast, bekend van Takes a Little Time, maar dit is Entangled.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
8: DJ'en op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 stoelen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
19: Jongens, eten.
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
21: Smint.
23: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
23: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
23: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
24: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint. Boost yourself.
25: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
26: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Forever 49 weerbericht.
1: Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws. 60s, 70s and
2: 80s. Forever 49. Soul and disco in classic grooves. Forever 49. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: bij de band Rovers en daarna succesvol solo natuurlijk. En dit was I Feel For You. Onze favorite flashback van vanavond, die had ik ook nog beloofd natuurlijk. De Gap Band, die werd opgericht in 1967 door Ronnie Wilson in Oklahoma. En de band bestond uit de broers Ronnie, Robert en Charlie Wilson. Zij zijn neven van de funkzanger en bassist Butchie Collins. Aanvankelijk traden ze op als de Greenwood Archer Pine Street Band, vernoemd naar de Greenwood Avenue, Archer Street en de Pine Street, drie straten in hun geboortestad Tulsa. En later werd deze naam ingekort tot The Gap Band. In 1973 nam de band hun eerste album op en 4 jaar later werd de Gap Band aan de kant gezet door hun platenmaatschappij. En op advies werd de groep, die inmiddels uit zo'n 14 leden bestond, weer verkleind tot het originele trio. En in deze samenstelling werden ze in 1979 zeer bekend met de single Shake. En in 1980 kwamen ze met de single Oops Upside Your Head, die we het vorige uur al voor je hebben gedraaid. Maar op dat moment hadden ze nog geen hit gehad in de Billboard Hot 100. En dat lukte voor het eerst in 1981 met Burn Rubber, Why You Wanna Hurt Me.
1: Classic Grooves, favorite flashback. Flashback.

Chaka Taak en City Rhythm. Ja, weet je wat nou toch wel bijzonder is? Dat deze band na 45 jaar nog steeds bestaat. Deze Britse band is opgericht in 1980. Treedt nog altijd op, non-stop, over heel de wereld. En wat het nog veel unieker maakt, is dat de huidige bezetting nog precies hetzelfde is als in 1980. Ja, nou, dat is echt heel bijzonder hoor, want meestal verandert dat nogal eens. Er zijn nauwelijks of eigenlijk geen wisselingen geweest. Er is wel één gitarist die is een hele tijd ziek geweest. Dat heeft 18 jaar geduurd. In die tijd is die vervangen, maar ook die is weer terug op de post. Dus het is eigenlijk wel heel bijzonder, het verhaal achter Chaka Taak. Dit is Forever 49, Classic Grooves. We draaien heerlijke soul- en disco-klassiekers uit de 70s en 80s. Die je lang of helemaal niet meer hoort op de Nederlandse radio. Dit was ook ooit een hit. Een one-hit wonder. Maar wel een hele bekende. Hier is High Gloss en You'll Never Know.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Is ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Oh, wat een geld.
8: 1000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Het is 9 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Forever 49 weerbericht.
7: Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig, voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Het is 10 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF, tegen kanker voor het leven.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
22: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: tijd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Forever 49 weerbericht.
2: Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is 11 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Dit is Forever 49. Overal op DAB+, wereldwijd, op web en app. En natuurlijk op tv.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...

0: kunt in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: 18+, speel bewust.
7: Ja. Is echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
12: Pak zelf eens een podium.
13: Pak een podium.
14: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Forever 49 weerbericht.
18: Vanavond regent het eerst in het zuidoosten en klaart het daarna op met later op de avond kans op een bui in het noorden. De matige westenwind is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig, kracht 6. Komende nacht regent het met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Loco.
3: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurlijn.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Het is 12 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.